kwasi sei nie bosu awo mene sempa de bra ne mama obi sum obi sum obi sum obi sum